spelen karambol, zie het wiesjes boven in de haar. Wiesjes boven rampoli, die wiesjes steinen. Jetzt nog maar nog een, oud rot, hoe ze zei.